0: Ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer. Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP op basis van rechtbankdocumenten en gesprekken met familieleden en zijn twee ex-vrouwen. De 37-jarige agent is voorlopig geschorst in afwachting van het onderzoek naar de zaak. Hij zou een bipolaire stoornis hebben en zijn exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Ondanks dat verleden werd hij toegelaten tot het leger en later de immigratiedienst ICE. Dat roept volgens AP vragen op over de screening. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevheni Gmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Hij moet de opvolger worden van Mikhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is gisteren in Kiev geprotesteerd. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijn gesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. Meer dan 4300 mensen in zeker 34 staten zijn ziek geworden nadat ze bij Taco Bell hadden gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League tegen Twente dus en de Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: altijd bij jou in de buurt.
1: And I just put my drink down.
2: Mm-mm. Relax, darling, relax.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Bueno, no sé si me voy para allá, pero...
1: Bekijk ons ook op televisie. KIW Kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot, had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP. De 37-jarige agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee ex-vrouwen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Dat hij toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela geroyeerd had moeten worden. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië. En die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump had China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. Het was al bekend dat China kiezersgegevens in bezit had, maar het aantal is nieuw. De Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. In Rotterdam is alsnog de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66. Zij werd vorige week verrassend gekozen in plaats van haar partijgenoot die was voorgedragen, nadat ze had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. Nunnally kon toen niet direct worden geïnstalleerd omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarek Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen en eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Waterschappen nemen extra maatregelen nu er door de droogte een watertekort heerst. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. In Brabant worden beekjes bijgevuld om te voorkomen dat de vissen doodgaan. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen genitale verminking, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Nog steeds worden meisjes in de zomer op vakantie in Afrikaanse landen besneden, wat in Nederland strafbaar is. Een onderzoeker pleit voor de Britse aanpak, waar in risicogevallen een uitreisverbod wordt opgelegd. In Nederland loopt daar nog een onderzoek naar. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië en die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Gemeenten publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adressen en soms ook burgerservice-nummers. En dat is zorgelijk, zegt deze privacy-adviseur.
2: Het is echt een inbreuk op de privacy. En dat kan enerzijds zijn met een BSN-nummer. Maar tegelijkertijd kan het ook zijn bij gevoelige dossiers. Waar je een zienswijze hebt ingebracht en dat in één keer wereldkundig is geworden dat jij die zienswijze hebt. En dat ondermijnt natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid.
1: De toezichthouder persoonsgegevens drong al in 2017 bij gemeenten aan op meer zorgvuldigheid. In Gaza zijn de afgelopen dagen door Israëlische aanvallen zeker 15 Palestijnen gedood. De aanvallen waren op meerdere plekken in het gebied. Officieel geldt er al 10 maanden een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen vanuit Israël. De laatste dagen nemen deze aanvallen op Gaza toe. De Amerikaanse president Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020 die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump is het kiessysteem gevoelig voor fraude.
3: Our machines and ballot counting systems are exposed to hacking and manipulation and corruption. China and other countries have been trying to meddle in our elections. Evidence of fraud has been buried.
1: Trump eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. De stad ligt onder een grijze waas. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. De bosbranden kunnen ook invloed hebben op de finale van het WK voetbal, want de rook trekt naar het zuiden, precies over New York. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal misschien een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ondanks waarschuwingen blijken veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet te plaatsen, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Als een inwoner bijvoorbeeld reageert op een plan in de omgeving, dan wordt dit soms op internet gezet omdat het moet van de wet Open Overheid. Maar de privégegevens moeten worden weggelakt en dat gebeurt blijkt lang niet altijd. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden, meldt persbureau AP. De agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Eén van hen wist pas sinds kort dat hij voor ICE werkte.
2: I didn't realize that he was actually working for ICE until yesterday and I was completely shocked because I'm like, how do you keep getting into these jobs where you're around guns all the time?
1: Dat de man toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. Je kan de rook bijna proeven, zegt een inwoner.
3: You can almost taste the smoke today. I think yesterday it was much milder. So we're definitely seeing it get worse. I do hope that it passes though quickly.
1: De finale van het WK voetbal komende zondag in New York kan mogelijk last krijgen van bosbranden die er nu woeden. De rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. Het weer, de dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De FNV zegt in september weer acties te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn acties daarom gerechtvaardigd, zegt voorzitter Hans Spekman. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. Ondanks waarschuwingen plaatsen veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. In bepaalde situaties moeten privégegevens worden weggelakt, maar dat gebeurt lang niet altijd, zegt techredacteur Joost Schellevis.
2: Soms wordt een bepaald persoonsgegeven over het hoofd gezien, dan is een deel wel weggelakt, maar een ander deel niet. En soms is het ook slecht weggelakt en dan staat er een zwart vlakje overheen, maar dan kun je dus de tekst eronder gewoon nog selecteren.
1: De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onzorgvuldig gebruik van bijvoorbeeld burgerservice-nummers kan leiden tot identiteitsfraude. De finale van het WK voetbal, komende zondag in New York, kan mogelijk last gaan krijgen van de branden die er nu woeden in Canada. In de provincie Ontario zijn flinke bosbranden en de rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York, waar dus zondag de finale is. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. En dan nog het weer in Nederland. Op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan er stapelwolken en in het noordoosten is kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, later soms wat zon en een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kunnen kiezen. FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Zo wil het kabinet de WW inkorten en de uitkeringen van langdurig zieken versoberen. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn de acties daarom gerechtvaardigd. Ondanks de hinder die onder meer reizigers daarvan ondervinden. Op de eerste avond van het festival Zwarte Cross is een stuntman in het ziekenhuis beland na een stunt met een katapult. Hij werd over de 35 meter hoge megatent geworpen, maar kwam zo hard in het landingskussen terecht dat hij voor een medische check naar het ziekenhuis moest. Er staan nog 6 katapultsprongen op het programma van de Zwarte Cross. Of die doorgaan is nog niet duidelijk. Het weer, op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten is er kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. Het is een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer.
1: Best goed voor lokale radio.
2: Energie volgt aandacht, zoals je weet. Focus je op wat je wil, net als een topatleet. Sta op en ga voor je dromen, het leven zal je belonen. Het is nu tijd om je strijdlust te tonen. Onvoorwaardelijk strijden om jezelf te zijn. Strijden voor je welzijn. Strijden voor het promoten van een hoger bewustzijn. Het is nu tijd om nu wakker te worden. Niet meer alleen voor onszelf, maar voor de kinderen in woning. Ik ben klaar met al dat liegen, klaar met het bedriegen. Klaar met het verstoppen, mijn gevoelens weg te stoppen. Ik ben klaar, wie jij nu ziet ben ik.

rust. Waarom wachten? Waarom? Ga niet wachten op goedkeuring van anderen. Alleen jij kan echt iets veranderen. Alleen jij kan nu.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Arnhemse club Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. De Hoge Raad heeft dat bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van Vitesse vorig jaar zomer in vanwege het overtreden van de licentieregels. Maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. Vitesse kan daardoor gewoon blijven uitkomen in de eerste divisie. Het is mogelijk nog niet het definitieve oordeel in de zaak. Er loopt nog een bodemprocedure, maar het is nog onduidelijk wanneer die wordt behandeld. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kiezen. En een bondsdaglid van de Groenen stelt: Spahn verbiedt miljoenen Duitsers iets in hun privéleven wat hij zichzelf wel gunt. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg. Dat verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer, in grote delen van het land is het nog zonnig, later ontstaan stapelwolken. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt maximaal 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Er is een groeiend tekort aan neurologen en daardoor kan de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Dat zegt de beroepsvereniging van neurologen. Het specialisme dat zich onder meer bezighoudt met ziekten in de hersenen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor chronische ziekten. Maar dat leidt ook tot een grotere zorgvraag. En door vergrijzing komen er meer mensen met neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson. Omdat de specialisatie tot neuroloog 6 jaar duurt, is er geen snelle oplossing voor tekort. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. De slachtoffers zaten op een school in de hoofdstad Kampala. Ze waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi Falls watervallen, zo'n 300 kilometer verderop. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Het politieonderzoek naar het busongeluk in Oeganda loopt nog. Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van de Arnhemse club vorig jaar in vanwege het overtreden van de licentieregels, maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg, verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer, op veel plekken schijnt de zon nog, later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten van het land de kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. En het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

niet eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen, dat je wereld vol en smerig is.

0: 105.9 in de ether. 99.0 op de kabel. Via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer.
1: Hey Fonsi.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De laatste bewoners van het asielzoekerscentrum in Hardenberg zijn vertrokken. Daarmee sluit de locatie definitief de deuren, meldt het COA. De asielopvang in Hardenberg opende in 2016 en had plaats voor zo'n 700 mensen. Afgelopen maart moest die eigenlijk al dicht, maar dat lukte niet vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken. Daarom legde de gemeente een dwangsom op aan het COA. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Daarmee komt er ook een einde aan de dwangsom, zegt de gemeente Hardenberg. Een rechtbank in Rusland heeft een boete opgelegd aan de oppositiepoliticus Boris Nadezhdin. Hij is veroordeeld voor het tonen van een foto van de overleden oppositieleider Alexei Navalny, wat volgens de rechter valt onder extremisme. De boete bedraagt omgerekend niet meer dan 11 euro, maar de gevolgen zijn wel groot. Door de veroordeling mag Nadezhdin in september niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Dat overkwam hem 2 jaar geleden ook al. Toen probeerde hij mee te doen aan de presidentsverkiezingen, maar werd hij uitgesloten vanwege te veel ongeldige steunbetuigingen. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. Ze waren op de terugweg na een schoolreis. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Er is een groeiend tekort aan neurologen en volgens de beroepsvereniging kan daardoor de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor mensen die bijvoorbeeld een herseninfarct of beroerte hebben gehad. Maar er zijn niet genoeg mensen om die behandelingen uit te voeren. En door vergrijzing neemt de zorgvraag ook toe. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken met in het noordoosten kans op een onweersbui. De maxima lopen uiteen van 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen eerst vrij bewolkt, maar geleidelijk aan komt er meer zon en het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk. Door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Hoekstra wil daarom de Europese regels soepeler maken. Maar hij blijft wel vasthouden aan het systeem waarbij bedrijven moeten betalen voor hun uitstoot van broeikasgassen. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham officieel gekozen als nieuwe partijleider. Dat betekent dat hij vanaf maandag ook de nieuwe premier is, als opvolger van Keir Starmer. Die stapte op toen zijn positie onhoudbaar werd, na onder meer een grote nederlaag bij lokale verkiezingen. In een verklaring bedankte Burnham zijn voorganger Starmer. Hij beloofde hoop terug te geven aan de Labour-kiezers. Burnham wordt de zesde premier van het Verenigd Koninkrijk in 7 jaar tijd. Het AZC in Hardenberg heeft definitief de deuren gesloten. 10 jaar geleden werd het asielzoekerscentrum geopend met plaats voor zo'n 700 mensen. In maart moest het eigenlijk al dicht, maar vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken lukte dat niet. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Het noodweer van afgelopen nacht in Frankrijk en Duitsland heeft aan meerdere mensen het leven gekost. Een vrouw kwam in het Franse Saint-Victorien onder een boom terecht en overleefde dat niet. In Dolomieu werd een overleden man aangetroffen in zijn werkplaats nadat de bliksem daar was ingeslagen. In het Duitse Karlsruhe viel ook een dode. Volgens Bild werd een fietser geraakt door een vallende boom. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten lokaal nog kans op een bui. Het wordt tussen de 23 en 28 graden. Morgen ook wolken en zon en dan een stuk koeler. 23 graden maximaal dan. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur.

betrokken was, hij de boel wilde verkopen. En trouwen moest van hem nooit meer, zonder liefde ook geen pijn. En die overkant mocht branden, als die daar niet hoefde zijn.

Eén rondje, nog één domme zet, het wiel een laatste draai. Hey o Jip, wat kijk je sip, alleen een herdershond is trouw. We vertrekken bij zonsondergang voor jou, Pia.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Oh, yeah, yeah. Altijd bij jou in de buurt.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. In Turkije zijn 17 medewerkers van voetbalclubs opgepakt. Ze worden volgens persbureau AP verdacht van illegaal gokken en matchfixing. Vier van de arrestanten zouden bestuurders zijn van topclubs Galatasaray en Beşiktaş. Ook de voormalig voorzitters van Adana Demirspor en Adana Spor worden genoemd. Zij zouden allebei weddenschappen op hun eigen clubs hebben afgesloten. De Turkse voetbalwereld wordt al maanden in zijn greep gehouden door een gokschandaal. Meer dan 1000 voetballers en bijna 150 scheidsrechters uit de hoogste divisies zouden op gokwebsites actief zijn. Het strafproces tegen asbestbedrijf Eterniet gaat gewoon door bij de rechtbank in Almelo. Het bedrijf uit Goor wilde dat de Hoge Raad zich zou buigen over de vraag of er sprake is van verjaring, maar volgens de rechtbank is dat niet nodig. De zaak is niet verjaard. Het proces draait om de dood van twee voormalige werknemers van Eterniet en de vrouw van een oud werknemer. Volgens het OM is Eterniet schuldig aan doodslag omdat het hen jarenlang blootstelde aan asbestvezels. Het is nog onduidelijk wanneer de strafzaak tegen het bedrijf wordt behandeld. Een man uit Loosdrecht heeft een taakstraf gekregen voor bedreiging en het beledigen van agenten tijdens een anti-AZC-protest in zijn woonplaats. De man van 48 had twee agenten uitgescholden en geroepen dat het gemeentehuis in brand zou worden gestoken. Hij krijgt een taakstraf van 80 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Top 40 Classic met Frank Bunnik.

0: 40.
1: Top 40 Classic.
0: Een hele goede middag, hartelijk welkom. Tot 6 uur is dit weer de Top 40 Classic. De komende 3 uur neem ik je weer mee terug in de tijd met een oude Top 40 lijst. En vanmiddag stopt de muzikale tijdmachine van Radio Aalsmeer in de jaren 80.
1: Top 40 Classic.
2: Met vandaag de top 40 van
3: 20 februari 1988.
0: Ja, dat betekent dat je vanmiddag de hits gaat horen die 38 jaar oud zijn. En misschien ben je zelf ook wel zo oud of ouder en wordt vanmiddag een feest der herkenning met deze hits. Ja, of je bent jonger dan 38 en ontdek je misschien wel wat leuke plaatjes die je aan je Spotify-lijst kan toevoegen. Nou, wat voor hits ga je bijvoorbeeld horen vanmiddag? Nou, hits van onder andere Michael Jackson, The Bangles, George Michael, Belinda Carlisle en Billy Ocean. Maar ook Arie Ribbons, Normaal en De Deurzakkers komen voorbij. En we gaan luisteren hoe de top 40 in 1988 op de radio klonk. Nou, laten we maar gauw beginnen. Nu komt-ie, de Nederlandse top 40, de 40 populairste platen van Nederland. Samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40. In samenwerking met de grammofoonplaten, detailhandel en industrie. En het is deze week de 24e jaargang, week 8. Met 13 stippen, 4 superstippen en 6 nieuwe binnenkomers.
1: Top 40, Top 40 Classic.
4: Frank Punnik.
1: Radio Aalsmeer.
4: Nummer 40.

0: Paradise op de vrijdagmiddag van Radio Aalsmeer.
1: Dit is de Top 40 Classic.
0: Top 40 Classic.
1: Met Frank Bunnik.
2: Ja, de Top 40 Classic brengt je vanmiddag terug naar 1988. En we begonnen meteen goed met de hekkensluiter nummer 40. In de zevende week zakken ze alweer van 31. Dat is een fijn plaatje als je het mij vraagt. Ideal World van de Christians. En dit was hun eerste hit. En hun grootste hit zouden ze scoren in 1990 met Words. Maar dat wisten we in 88 nog niet natuurlijk. Goed, eens even kijken. Wat vinden we nog meer dit uur in de lijst? Ik heb, even kijken, 3, 4 nieuwe binnenkomers maar liefst. Van in totaal 6 in het eerste uur. Verder nog hits van Whitesnake, Wendy en Lisa en ook Sinead O'Connor. Die ga je horen in dit uur. En misschien ook even leuk om de top 3 van vorige week even met je door te nemen. Op 3 vorige week, George Michael, Father Figure. Op 2 stond vorige week Terence Trent D'Arby en Sign Your Name. En op nummer 1, rotsvast gebeukt op die eerste plek, Bill Medley en Jennifer Warnes met I've Had The Time Of My Life uit Dirty Dancing natuurlijk. Nou, die ga je allemaal gegarandeerd horen in het laatste uur tussen 5 en 6. Als je blijft luisteren natuurlijk. En verder kun je meelezen met de lijst. Je kan hem opzoeken op top40.nl. Vul dan even de datum in van vandaag.
3: 20 februari 1988.
2: En dan vind je de hele lijst. En dan zie je dat we op nummer 39 een plaat hebben die iets te maken heeft met carnaval. Ja, we zitten op 20 feb 88, een week na het carnaval. En dat merken we dus ook in de top 40 vanmiddag. Straks nog Arie Ribbons en de Deurzakkers. En nu op 39 een zingende voetballer. Het is de Engelse Barry Hughes die sinds 1960 in Nederland woont en voetbalt en dus ook zingt. Hij had in 81 al een opvallende top 10 hit met een carnavalsplaat. Ik wil hem een kop, een kamer, breed tapijt. En ook in 88 heeft hij een bescheiden hitje met een dubbele A-kant, zoals dat heet. Beide liedjes op het vinylsingeltje staan genoteerd. En je hoort ze natuurlijk allebei hier in de Top 40 Classic. Zometeen hoor je, dit had je nou niet moeten doen. Maar eerst is hier Happy with Barry.
1: Nummer 39.

Dit was nummer 38, gezakt van 24. The Proclaimers, Letter from America. En die Proclaimers die hebben maar één hit gescoord in Nederland. En dat was deze dus in 1988. En die andere plaat heeft dus nooit de top 40 gehaald. Weet je welke dat was? Dat was deze. Ja, die is natuurlijk veel bekender, hè? Maar deze heeft dus nooit de top 40 gehaald. Bijzonder, hè? Ja, dit is de Top 40 Classic, Radio Aalsmeer. We zijn terug in 1988, 20 februari om precies te zijn. En je hoorde ook nog Barry Hughes op 39 met die dubbele A-kans. Happy with Barry. En daarna, dat had je nou niet moeten doen. En je weet het, in de Top 40 Classic hoor je ze alle 40, dus ook deze plaat. En zometeen in deze lijst op 36 de eerste nieuwe binnenkomer. Maar eerst vinden we op nummer 37 deze plaat. Het is een enorme klassieker, maar in de vijfde week toch alweer omlaag. Van 28 naar 37. Het is Whitesnake en Is This Love?

This is Love, zo heet hij inderdaad. White Snake, een klassieke natuurlijk, maar in de top 40 niet zo groot hit geweest. In de vijfde week zakt hij dus alweer naar nummer 37 in de lijst van 20 februari 1988. En op nummer 36 vinden we de eerste nieuwe binnenkomer en die is voor Michael Jackson. Zijn album Thriller was 5 jaar geleden een gigantisch succes en er kwamen maar liefst 7 singles van het album in de top 40 terecht. En zo'n enorm succes is natuurlijk moeilijk te evenaren, maar het lijkt erop dat ook het nieuwe album van Michael een groot succes gaat worden. Bad kwam vorig jaar in 87 uit en de eerste 2 singles kwamen op nummer 1 terecht in de top 40. Dat waren I Just Can't Stop Loving You en de titeltrack Bad. Nou, de derde single wist de top 10 te halen. Dat was The Way You Make Me Feel. En deze week komt ook de vierde single van Michaels nieuwe album de top 40 binnen. Man in the Mirror op nummer 36.

0: De eerste van in totaal 6 nieuwe binnenkomers deze week. Michael Jackson, Man in the Mirror op 36. En een plekje erboven op 35 vinden we meteen de tweede. En dat is een band uit Philadelphia. En zij scoren hun eerste en wat later zou blijken ook meteen hun laatste hit. Het zijn The Hooters en Satellite.
1: Nieuw. Nummer 35.

0: is dit Frank Bunnik en de Top 40 Classic.
1: Top 40 Classic.
2: Met vandaag de Top 40 van
3: 20 februari 1988.
4: En wat een goede plaat, hè? De tweede nieuwe binnenkomer op 35. The Hooters en Satellite. En ik heb hier het gedrukt exemplaar voor me liggen. En dan zie ik dat hij ook op CD-single te verkrijgen is, deze single. Ja hoor. In 88 was het natuurlijk de CD die langzaamaan het vinyl aan het overnemen was, al in de platenzaak. Goed, nog een nieuwe binnenkomer op nummer 34 daarboven. En ik zei het net al, we zitten een week na carnaval 1988. En wat zouden we moeten zonder Arie Ribbens? Jawel, na onder andere Brabantse Nachten zijn lang en Polonaise Hollandaise scoort hij vanmiddag zijn zesde feesthit in de top 40. Vanavond gaan we stappen.

0: De top 40. Nummer 1 in Nederland.
1: Heet hitsende vrijdag.
2: Op weg naar het weekend en de nummer 1 van toen. Dit is de top 40 classic.
3: Top 40 classic.

Ja, in de top 40 classic hoor je ze allemaal natuurlijk eens zeggen dat het en het is ook zo. En mocht je carnaval 1988 hebben meegemaakt, heb je lekker in de Polonaise gelopen in je boerenkiel, dan heb je dat waarschijnlijk op deze platen gedaan van de Deurzakkers. Kunnen wij hier overnacht op 33 in de top 40 van 20 februari 88. En daarvoor nieuw op 34, ook een carnavalsplaat natuurlijk, Arie Ribbens. En vanavond gaan we stappen. Nou, we zijn nu even klaar met de carnavalsplaten. Zometeen een prachtige plaat van Sinead O'Connor. Het is haar debuutplaat en het is indrukwekkend. Ik vertel je er zo meteen meer over. En nee, het is niet Nothing Compares to You. Je hoort zo meteen welk het is. Maar eerst op nummer 32, Wendy en Lisa. Ze zakken vanaf nummer 30 met Sideshow.

0: Oh ja, deze had je ook nog even, Wenny en Lisa. Een beetje vergeten, het was niet hun grootste hit. In de derde week zakken ze alweer twee plekken naar 32 met A Sideshow. Alle 40 hits uit de lijst hoor je natuurlijk. En ook fragmentjes en jingletjes uit die tijd. En vandaag dus 1988. De top 40 werd uitgezonden bij Radio Veronica. Met Lex Harding. En zo klonk dat op de vrijdagmiddag.
1: De top 40. Lex Harding.
2: Sting met een Englishman in New York. Van de langste plaat Nothing Like the Sun. En de plaat is nieuw binnengekomen op nummer 31 in de Nederlandse top 40. Sting die schreef dit nummer voor een vriend van hem. Die in het begin van de 70 jaren van Londen naar New York verhuisde. En die vriend vertelde Sting ooit dat hij er sterk naar verlangde om genaturaliseerd te worden tot Amerikaan. Dan kon hij tenminste een misdaad plegen zonder teruggestuurd te worden naar Engeland, al dus die vriend. En wat voor een misdaad, vroeg Sting toen. Oh, iets met klasse, zei die vriend. Zonder geweld. Er zit zo weinig klasse in de misdaad tegenwoordig. Een waar verhaal. Overigens, op 16 en 17 april geeft Sting concerten in een nieuwe zaal in Den Haag, waar Sting als eerste zal optreden. Met stip, de vijfde nieuwe binnenkomer van vandaag. En dat is, zoals ik net al aankondigde, de nieuwe single van T'Pau. En die heet Valentine.
0: Nieuw. 38 jaar geleden klonk dat zo op de radio, de top 40. Met de man die eigenlijk statistisch gezien het vaakst voorbij komt in de top 40 Classic. Hij heeft namelijk de lijst het langst gepresenteerd. Tussen 1970 en 1989. Dus bijna 20 jaar. Dat is ongelooflijk. En Lex Harding hoorde je een fragmentje van. En volgend uur weer een fragmentje uit een top 40 uitzending van toen 1988. Om het terug in de tijd gevoel helemaal compleet te maken. Goed, ik zei het net al, het indrukwekkende debuut nu van de Ierse Sinead O'Connor. De plaat heet Troy en dat gaat over de trauma's uit haar jeugd door haar moeder. Zij misbruikte en mishandelde namelijk Sinead. En zo moest ze bijvoorbeeld wekenlang in de achtertuin slapen. En de tekst van Troy is een aanklacht tegen haar moeder. Maar ook een uiting van overlevingsdrang. Nou, gek genoeg werd het alleen bij ons en in België een hit en dus niet in haar thuisland Ierland. Troy zakt in de negende week naar nummer 31.

0: Oh, kippenvel, hè? Zeker als je het verhaal achter dit nummer weet. Op nummer 31 vonden we haar Sinead O'Connor en Troy.
1: Dit is de Top 40 Classic.
0: En op nummer 30 vinden we de vierde nieuwe binnenkomer. En die is voor het Britse meidentrio Bananarama. Hun negende Top 40 hit heet I Can't Help It. En komt met stip nieuw binnen op nummer 30.
1: Nieuw.

0: Classic.
1: Frank Bunnik.
2: Radio Aalsmeer. Mars. 29.

Ja, knuppeldik, dat betekent iets als straal Lazarus, geloof ik. Hè? Normaal zat er een hit hoor in 1988 met deze plaat. De hoofdman was knuppeldik. Ze zakken van 25 naar 29 en daarvoor nieuw op 30. Bananarama, I Can't Help It. En zo meteen tel ik door met de lijst. Op nummer 28 hoor je dan Maxi Priest. Some guys have all the luck. Maar laten we eerst eens even kijken in de tipparade. Daar vinden we namelijk de nummer 1, de alarmschijf van de afgelopen week. En we blijven even een beetje in hetzelfde thema. Het was gewoon een alarmschijf, zeg. Harco en Pa en Tiet voor een Pafke. Die hoor je tot het nieuws van 4 uur. En dan ben ik zo meteen met je terug met de top 40 classic. Tot zo.

0: Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms zelfs BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Ook Huizen, Almelo, Den Bosch en Zuidplas hebben bestanden offline gehaald. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is volgens autoriteiten al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. De veranderende windrichting zorgt ervoor dat het vuur zich snel verspreidt. Het gaat om de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Maandag krijgt het Verenigd Koninkrijk een nieuwe premier. Labour-politicus Andy Burnham is verkozen tot nieuwe partijleider. En dat betekent dat hij het stokje van premier Starmer over kan nemen. Burnham zegt dat hij hoop terug wil geven aan de kiezer. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noordoosten is er nog wat kans op een bui. Het is een graad of 26. Vanavond eerst opklaringen en dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen begin met bewolking en later breekt de zon dan door. Het wordt een stuk koeler dan vandaag, 19 tot 23 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
3: Top 40 Classic met Frank Bunnik.
4: Top 40 Classic,
0: nummer 28.

0: Luck. Het was de eerste hit van Maxi Priest in de Nederlandse top 40. En in de zomer van 2026 klinkt hij nog net zo lekker als toen in februari 1988.
1: Dit is de top 40 Classic.
2: Met vandaag de top 40 van
3: 20 februari 1988.
0: Dit was de eerste van dit uur, de tweede uur van de Top 40 Classic. Leuk dat je luistert nog steeds. En wil je weten wat er nog meer voorbij gaat komen tussen nu en 6 uur? Kijk dan even op top40.nl en zoek die lijst op. Ben je daar nu te lui voor? Heb je daar geen zin in? Of wil je het gewoon even niet doen? Dan ga ik je vast even een klein tipje van de sluier oplichten. Dit uur hoor je onder andere nog The Nits. Even kijken, ja, Bros komt nog voorbij. T'Pau, Roger. Maar ook Jelly Bean en Pebbles. Ken je die nog? En ik heb nog een nieuwe binnenkomer zo meteen voor je. Twee zelfs nog dit uur. De twee hoogste nieuwe binnenkomers in de lijst van deze week. En wat staat er op nummer 1? Hè? Vorige week was dat. Bill Medley, Jennifer Warnes. I've Had The Time Of My Life. Is dat deze week een nieuwe? Misschien wel. Sign Your Name van Terrence Trent D'Arby. Of wat dacht je van George Michael? Een father figure. Die stond vorige week namelijk op nummer 3. Nou, dat en nog veel meer. Je hoort natuurlijk alle 40 hits. En ook dit uur nog weer een fragmentje van de radio uit 1988. Lex Harding bij Veronica op de vrijdagmiddag. En de top 40, dat allemaal dit uur. En nu op nummer 27 vinden we een oude hit in de top 40. Het is I Will Survive van Gloria Gaynor. Zij kwam in 1979 al tot nummer 4 in de lijst. En 9 jaar later is de single opnieuw uitgebracht. En is het dus opnieuw een hit. Vorige week kwam I Will Survive opnieuw de top 40 binnen op nummer 34. En deze week gaat Gloria met stip naar
4: nummer 27.

Ja, ik kan me voorstellen dat je deze een beetje vergeten was als je 1988 bewust hebt meegemaakt en misschien wel stond te dansen in de discotheek op deze plaat. Was steeds misschien een beetje in je achterhoofd verdwenen. Wally Jump Jr. en Tighten Up, I Just Can't Stop Dancing. Nou, je hoort natuurlijk alle platen bij de Top 40 Classic. Ben je daarvoor aan het juiste adres? En op nummer 25 vinden we de ene hoogste nieuwe binnenkomer. Het is de 28-jarige Amerikaanse Joyce Sims. Haar eerste hit heet Come Into My Life en komt met Superstip de Top 40 binnen.

0: Always on my mind in de versie van de Pet Shop Boys. Genoteerd deze week op nummer 24.
1: Frank Bunnik.
2: Top 40 Classic.
0: En daarvoor op 25 met Superstip, de vijfde nieuwe binnenkomer deze week. Joyce Sims. And Come Into My Life. Dit is de lijst van 20 februari 1988. Leuk dat je luistert. En ja, als jij ook geboren bent in 1988... dan zijn deze hits dus net zo oud als jij. Dat betekent dat je dus bijna 40 bent. Heb je daar al bij stilgestaan? Nou ja, waarschijnlijk zie je er nog net zo goed uit als dat deze hits klinken zo anno 2026. Wat klinken ze goed, hè? Zometeen nog Pebbles, ken je die nog? Girlfriend op nummer 22 met Stip. En ook Jelly Bean ga je horen met Jingo op 21. Maar er is op 23 de Nits, onze eigen Nits. En nummer J.O.S. Days. En waar gaat het nou over? Nou, dat gaat over de amateurvoetbalvereniging van het Amsterdamse Watergraafsmeer. J.O.S. staat voor Jeugdorganisatie Sportclub. En de opa van NITS-lid Henk Hofstede was een van de oprichters van de club. En JOS Days gaat over de Tweede Wereldoorlog, die een aantal leden van de voetbalvereniging niet hebben overleefd. Nou, de single stijgt in de derde week met Stip van 27 naar nummer 23.

0: Hij heeft een lekkere platen dit. Dit was Pebbles en Girlfriend. Vorige week nieuw op 29 en deze week met een stip naar nummer 22. En deze Pebbles die heet eigenlijk Perry Reed. Perry Reed. Ja, kijk, dat is nog eens informatie waar je helemaal niks aan hebt. Het is de top 40 classic. En daarvoor nog J.O.S. Days natuurlijk met van de Nits. Ook met een stip gestegen naar nummer 23. En we gaan weer even luisteren naar een fragmentje van de radio 1988. Dat was vrijdagmiddag 26 februari dat jaar. Dat Lex Harding de top 40 opende bij Radio Veronica op Radio 3. En zo klonk dat.
1: Als goedemiddag heet compleet, maar vooral betrouwbaar is dit de Nederlandse top 40. Weer de populairste platen van Nederland, samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40. In samenwerking met de grammofoonplaten, detailhandel en de industrie. Met vanmiddag om 16:15 en 16:45 de nieuwe Radio Rebus. Om 17:45 de uitslag van de Rebus van vorige week. En die wordt gegeven door John Bakker uit Delft. Om 16:30 Popjournaal met Jos Berger Henegouwen. En nieuws over George Michael, Alexander O'Neill en Badana Rama. En een interview met Tiffany. Mogelijk roept ook de Roepie Roepie Vogel in dit programma. En we hebben de lokale top 10 van Meppel.
0: ...38 jaar geleden klonk dat zo op de radio... ...en nu, 38 jaar later, hoor je de Top 40 Classic hier bij Radio Alsmeer... ...met dus wat fragmentjes en wat vormgeving uit die tijd. Als je destijds luisterde, komt dat natuurlijk weer helemaal terug bij je, waarschijnlijk. Dus straks nog wat meer jingeltjes uit die tijd, hoor. En natuurlijk al die hits erbij. Wat dacht je van deze? Nooit van gehoord, nooit gehoord ook. En als je het mij vraagt, een beetje een overbodige cover van Santana. Want het origineel was natuurlijk van Santana, Jingo Loba... En dit is de uitvoering van Jelly Bean deze week op nummer 21.

0: Het is een van de langst genoteerden in de lijst. 10 weken voor Te Pau en China in Your Hand. En de single stond in de eerste 2 weken van 1988 op nummer 1 in de top 40. En deze week zakt hij van 11 naar nummer 20. En ik zie in het gedrukt exemplaar een rode stip bij hun notering. En dat betekent dat er meer dan 75.000 singles van zijn verkocht. En dat de single dus goud is. Hoe is het mogelijk? Geweldig. Nou en dan, als je de lijst voor je hebt liggen, dan zie je het. Op nummer 19 is hij eindelijk te vinden, de 6e en hoogste nieuwe binnenkomer. En dat zijn de Britten Simon Climie en Rob Fisher. Die hun eknaam gebruiken ze hun achternaam. Hè? Dus Climie Fisher. Love Changes Everything werd al een klein hitje vorig jaar. En met hun nieuwste single gaat het nu al een stuk beter. Rise to the Occasion is in 2 versies verkrijgbaar. De originele balladversie en de hip-hop mix. En dat is de versie die met Superstip de top 40 binnenkomt op nummer 19. En je hoort het al, dat is de klapper van de week.
1: Nieuw.

Oh, wat heerlijk. We glijden zo met Roger het weekend in. I Want To Be Your Man was vorige week nieuw op 22. En nu met Stip eindigt op nummer 17. En dat voor een superstip. Vorige week nieuw op 33. The Bros en When Will I Be Famous. En op 19 ook een superstip voor de klapper van de week. De hip-hop mix van Rise To The Occasion van Climby Fisher. En ik heb op nummer 16 weer een stipnotering voor je. Dat zijn Godly & Cream. Vorige week nieuw op 21. En nu geëindigd op nummer 16 met A Little.

Pit. Maar ook de soundtrack doet het goed. Al 4 weken staat I've Had The Time Of My Life van Bill Medley en Jennifer Warnes op nummer 1. En of daar deze week een 5e bij komt, hoor je volgend uur. Binnenkort zal hoofdrolspeler Patrick Swayze zelf ook de top 40 gaan halen met het nummer She's Like The Wind. En er is nog een hit afkomstig van de soundtrack. Eric Carmen en zijn Hungry Eyes gaat deze week met stip van 20 naar nummer 15.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. Doordat de windrichting verandert, verspreidt het vuur zich snel. Het is de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. Noord-Brabant denkt erover om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. De bedrijven liggen bij kwetsbare natuurgebieden en stoten te veel stikstof uit, zegt de provincie na een bericht in het Eindhovens Dagblad. Eerder won een milieuorganisatie een rechtszaak over schade door de bedrijven aan de natuur in de omgeving.

0: De rechter wilde dat de provincie maatregelen zou nemen. Brabantse oppositiepartijen noemen het intrekken van de vergunning buiten alle proporties. De Poolse president heeft een wetsvoorstel gevetoed waarmee stellen van hetzelfde geslacht een samenlevingscontract kunnen krijgen. Volgens de conservatieve president lijkt het voorstel te veel op de rechten van een huwelijk. Premier Tusk noemt het veto een minachting en het Poolse parlement had er eerder al voor gestemd. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kan een bui vallen, op andere plaatsen is het droog bij 23 tot 28 graden. Vanavond zijn er opklaringen, morgen eerst veel bewolking, later af en toe zon. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Top 40 Classic met Frank Bunnik.

0: op de vrijdagmiddag van Radio Aalsmeer.
1: Dit is de Top 40 Classic.
0: Top 40 Classic.
1: Met Frank Bunnik.
2: En je bent nog steeds terug in 1988. Het is de lijst van 20 februari dat jaar. En we begonnen lekker, hè, met deze nummer 14. Met stip gestegen vanaf nummer 18. Het zijn onze zuiderburen van One Ton Ton en I Lie and I Cheat. Ja, ze hebben één hit gescoord. En dat was deze begin 1988. Wat een goede plaats is dat. En verder dit uur natuurlijk de nummer 1 van vorige week. The Time of My Life van Dirty Dancing. Bill Medley, Jennifer Warnes. Staat hij daar nog steeds op die bovenste plek? Of is hij toch een andere geworden? Verder nog hits van George Michael. Paolo Conte komt nog voorbij met die prachtige plaat, Max. Maar ook Johnny Hates Jazz en Wet Wet Wet ga je nog horen. En wat dacht je van Tiffany? Ja hoor, ken je haar nog? Die komt ook nog voorbij dit uur. En je had een populaire tv-serie in 1988. En daaruit komt ook een hit die je eigenlijk nooit meer op de radio hoort. Je hoort zo meteen welke dat is. En nu nummer 13, The Bangles. Ze zijn een plekje gestegen ten opzichte van vorige week met hun Hazy Shade of Winter. En het origineel komt al uit 1966 en is van Simon & Garfunkel. Maar dat werd geen hit bij ons. Nou, de Bangles zijn goed. In 1986 hadden ze hun eerste hit met Manic Monday. En daarna scoorden ze zelfs hun nummer 1 hit met Walk Like an Egyptian. En hun grootste hit moeten ze nog gaan scoren. Denk ik. Misschien wel volgend jaar, wilde gok in 1989. Wie zal het zeggen? Nou, voorlopig scoren ze dus in 1988 ook wel aardig met Hazy Shade of Winter. En die ga je nu horen en een jingeltje uit de oude doos.

0: Frank Punnik.
1: Top 40 Classic.
2: Met de Bengals dus op 13 en Hazy Shade of Winter, een goede plaat. En een plekje daarboven vinden we een bijzondere plaat in de lijst. Ik zei het net al, zo eentje die je niet zo snel meer zal horen op de radio. Maar wel een dikke top 10 hit was. Elf was een Amerikaanse tv-serie die liep van 1986 tot 1990. En de comedy draaide om een buitenaards wezen dat gevlucht was van zijn thuisplaneet Melmac. En met zijn ruimteschip was neergestort in de garage van de familie Tanner. Nou, omdat hij niet terug kan, wordt hij opgenomen in het gezin en dat hem verborgen probeert te houden voor anderen. Onze eigen master mixer Ben Liebrand die produceerde een hit rondom Elf. En die staat inmiddels al 7 weken in de top 40. En zakt deze week de top 10 uit. En wij noteren deze week
1: nummer 12.
3: Before you say another word, may I present to you Elf. The show is on. Your eyelids are growing heavy. You are getting sleepy. You are no longer a cat. You are a bagel. Dude, hey, you scared me. You ought to wear a bell.
4: What's going on here?
3: What happened here? I was just teaching Lucky how to tell time. Show Willie what you've learned.
4: You were hypnotizing him, weren't you?
3: Okay, you caught us. I'm trying to help Lucky beat his smoking problem. Just kidding!

0: Dreams Get Into My Car stond vorige week op 17. En gaat nu met een stip naar nummer 11. En het zou me niks verbazen als deze ook nog eens een keertje de nummer 1 over gaat nemen binnenkort. Van die Time of My Life. En hij heeft al een keer de nummer 1 hit gehad, hè, deze Billy Ocean. Dat was 2 jaar geleden, begin 1986, met When the Going Gets Tough, the Tough Get Going. Dus hij weet hoe het is om op nummer 1 terecht te komen in de top 5. Lekkere plaats. En we gaan eens even kijken wat er in de top 10 gebeurt.
1: Nummer 10.
0: De top 10 wordt geopend door Johnny Hates Jazz. En ze hebben hun piek bereikt, want vorige week stonden ze op nummer 5. En hebben de daling dus ingezet. 5 plekken omlaag met Turn Back the Clock.

0: Ach, zo'n fijne jaren 80 plaat die het nog steeds goed doet op de radio. Belinda Carlisle en Heaven is a Place on Earth. Levert wel deze week 2 plekken in helaas. Ze staat op nummer 9. En daarvoor op 10 dus gezakt. Johnny Hates Jazz en Turn Back the Clock. Dit is de lijst van 20 februari 1988. En nu heb ik een schitterende plaat voor je. Vorige week stond hij op 10 en gaat nu met stip naar nummer 8. Het is Paolo Conte en het schitterende Max.
1: Top 40 Classic. Radio Aalsmeer.
2: Era Max. Più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega, fammi scendere Max, vedo un segreto avvicinarsi qui.

0: Classic. Met Frank Bunnik.
1: Ach, ken je deze plaat nog? Crush was de act en het nummer heet House Arrest. Met een stip gestegen van 9 naar nummer 7 deze week in de lijst van 20 februari 1988. En daarvoor die prachtige plaat van Paolo Conte. En Max, ook een stip op nummer 8. En we kruipen langzaam dichter bij de nummer 1 is dat nog steeds I've Had The Time Of My Life. Het is even afwachten nog natuurlijk. Deze gaat ook lekker. Wet, wet, wet. Vorige week 12 nu met Superstip op 6. En Angel.

Lekker, hè? Het geluid van 1988 terug op je radio. Dit was Fun Fun en zij haalde tussen 1983 en 1987 met 4 singles de top 40. Happy Station, Color My Love, Gimme Your Love en Baila Bolero. En wat krijg je als je al deze hits in de blender gooit? Inderdaad, de mega hitmix. En dat is op zichzelf ook nog weer een hit. Deze week met stip op nummer 5.

0: George Michael, hij kwam met zijn eerste 5 solo singles op nummer 1 terecht in de top 40. En dat is nog altijd een record. Maar met hit nummer 6 is het net niet gelukt. Father Figure kwam niet hoger dan nummer 2. En deze week staat George op nummer 4. En we gaan weer even luisteren naar een fragmentje van de radio. Lex Harding op Radio 3. De volle vrijdag van Veronica in 1988.
1: Lex Harding, top 40.
2: Wet, wet, wet. Voor de 5e week in de top 40. 6. Vorige week hebben we het stip gestegen naar nummer 4. En niet alleen voor Michael Jackson en de Pink Floyd geven we kaarten weg bij de Roepie Roepie Vogel. We hebben inmiddels ook kaarten gescoord voor het concert van George Michael. Hou dus vanaf volgende maand de Roepie Roepie Vogel in de gaten. Bijna 17:15 en dat betekent in dit programma tijd voor de uitslag van de Radio Rebus van de vorige week. In de studio zit John Bakker uit Delft.
3: Dag Alex.
2: John. Dag John. Je hebt een soort tegel meegebracht.
3: Heel klein tegeltje.
2: Over het er niet over hebben waar Delft beroemd van is. Het is een eetbare tegel, dat is wel gelukkig. Kijk eens aan, heerlijke chocolade.
3: En in het midden zit een tegeltje, hè? Die kan je bewaren.
2: Een echt tegeltje nou?
3: Ja.
2: Breek je je tand op. John,
3: dat is de middelste.
2: Ik ben
3: 24.
2: 24 ben je. Je hebt me net iets verteld over je werk. Daar kunnen we niet te lang over uitweiden. Maar wat doe je?
3: Ik ben normaal elektricien.
2: Ja, maar wat heb je de afgelopen maanden gedaan? Waar
3: ik heb de laatste 7 maanden in een ruimtevaartcentrum in Noordwijk gezeten.
2: En hij heeft een kalender meegebracht. En het is razend interessant. Er werden satellieten vandaag gelanceerd, hè?
3: Niet uit Noordwijk. Maar ze worden daar getest, gemaakt, gedeeltelijk. En dan worden ze opgestuourd naar Frankrijk. Via Frankrijk naar Kourou. En daar gaat hij de lucht in.
2: Ik ben best een beetje jaloers op je, want dat had ik ook allemaal wel eens willen zien.
3: Had je maar een vak moeten kiezen.
2: Dank je. Nou, vertel me de schouw wie er wat geworden hebben vorige week. Ja,
3: de 10 LP's van Klein Mivissen zijn gewonnen door Arno Schalken, die woont in Monster. H. van Zandvoort uit Leeuwarden. Ellen Thewissen, die woont in Huizen. Audrey Oosthoek in Utrecht. Heinz Hummelsmiek uit München-Gladbach. G.M. Soenes-Sardien uit Zwijndrecht.
0: Ja, et cetera, et cetera. Er konden mooie prijzen gewonnen worden bij de Radio Rebus. Alle 40 singles uit de top 40. Dat was wat, hè? En dan mocht er ook altijd iemand naar de studio komen om de winnaars voor te lezen. En in dit geval was dat dus John Bakker uit Delft. Nou, John, nu je er toch bent. Misschien zou je zo vriendelijk willen zijn om de nummer 3 van deze week even aan te kondigen.
4: Nummer 3 is Tiffany, I Think We're Alone Now. Dat is een oude alarmschijver, staat er 5 weken in.
0: Dankjewel, John. Alleen die 5 weken klopt niet helemaal, zie ik nu. Dat moeten er 4 zijn. Maar goed... Kleinigheidje, een kniesoor.

0: ook weer zo'n hele fijne plaat uit begin 1988. En wat was het een hit, hè? Blijven staan op nummer 2. Terence Trent D'Arby en zijn Sign Your Name. En dat betekent dat we bijna aan het eind zijn gekomen van deze Top 40 Classic. Het was vanmiddag weer heel even.
1: 20 februari 1988.
0: Mocht je alles nog een keer willen horen, dat kan, hè. Kijk dan even op radioaalsmeer.nl/gemist. En ook vind je daar in de programmagids welke Top 40 er volgende week te horen zal zijn tussen 3 en 6 hier op Radio Aalsmeer. Nou, en dan de nummer 1. Dat is geen verrassing. Dirty Dancing is de best bezochte bioscoopfilm van het moment. De soundtrack is het best verkochte album van het moment. En ook de best verkochte single van het moment komt van die soundtrack. Inmiddels meer dan 100.000 keer verkocht en dus platina. En voorlopig nog wel op nummer 1. Bill Medley en Jennifer Warnes en I've Had the Time of My Life.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert de drone-aanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olie-industrie aan om aanvoerlijnen naar het front te frustreren. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van de natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het

0: aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. En ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Ze was 81 jaar. Dan het weer. Vanavond opklaringen. In de loop van de nacht meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen zon en wolken. Het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
2: Altijd bij jou in de buurt.
3: Yeah, yeah. Echt Esther.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Willem Holleder wordt verplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Hij vertrekt uit de extra beveiligde inrichting, de EBI, in Vught. Volgens zijn advocaat is het een besluit van staatssecretaris Van Brugge van Justitie, maar het ministerie wil daar niets over zeggen. De crimineel zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om Holleder zo streng te bewaken. Het is niet bekend wanneer en naar welke gevangenis Holleder gaat. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar, toen de scholier 14 was, stak hij de vrouw neer tijdens een tassencontrole. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert droneaanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olieindustrie aan, met de bedoeling aanvoerlijnen naar het front te frustreren. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2... Brenda Fricker was al even ziek en overleed gisteravond in Dublin. Ze was 81 jaar. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. 200 bewoners van de Heesterbuurt in Den Haag moeten hun huis uit na de vondst van een drugslab. Er werd zo'n 1000 liter aan chemicaliën gevonden. Omwonenden worden vanavond ergens anders opgevangen. Het is onbekend of ze vandaag nog terug naar huis kunnen. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgeleed en in een substantie viel. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. In en rond Den Haag rijden de rest van de avond geen bussen meer. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontstaan.

0: ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden dat reizigers vanavond niet meer met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. Ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De 13e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Zwitser Mauro Schmidt. Hij won het in de sprint van de Colombiaan Harold Tegada. De Brit Tom Pidcock werd derde. Het is voor Schmidt zijn eerste ritzege in de Tour de France. Tadej Pogacar blijft klassementsleider. Hij heeft een voorsprong van 3 minuut 36 op Jonas Vingegaard. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
2: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sid van der Linde met het NOS Journaal. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort en meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. In een woonwijk in Den Haag is een drugslab gevonden. De chemicaliën zijn mogelijk gevaarlijk. Daarom moeten zo'n 200 buurtbewoners hun huizen uit. Het lab werd ontdekt na een melding over stankoverlast. Diegene is aangehouden. De politie in Suriname is op zoek naar een man die uit zijn cel is ontsnapt. De vermissing kwam vanochtend aan het licht. Volgens Surinaamse media waren er geen sporen van uitbraak gevonden in het cellenhuis in Paramaribo. De politie verhoort ook eigen medewerkers die nachtdienst hadden. De 58-jarige Colombiaan zat vast in een groot onderzoek naar drugshandel in de binnenlanden. Zuid-Amerikaanse drugskartels gebruiken Suriname vaker als doorvoerland voor drugs. Stellen van hetzelfde geslacht in Polen krijgen toch niet de mogelijkheid om een samenlevingscontract aan te gaan. De president heeft een wetsvoorstel daartoe gevetoed. Dat terwijl premier Tusk en het parlement wel willen dat de wet er komt. Stellen van hetzelfde geslacht zouden er rechten mee krijgen over woningbezit en toegang tot elkaars medische gegevens. De conservatieve president Nawrocki vindt het voorstel te veel op een huwelijk lijken. De president gebruikt vaker zijn vetorecht om plannen van de regering Tusk te dwarsbomen. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Altijd bij jou in de buurt.
1: Off of the gram. Bitches love the gram.
2: Oh wait, shit.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Als gevolg van de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar stak de scholier de vrouw neer tijdens een tassencontrole bij de school ten noorden van Dijon. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort. Meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. Ajax heeft zich versterkt met de Braziliaanse spits Marcos Leonardo. De 23-jarige komt over van de Saoedische club Al Hilal en tekent voor 5 jaar. De Amsterdammers betalen net geen 20 miljoen euro voor Leonardo. Dat maakt hem de op 4 na duurste aankoop ooit voor Ajax. Leonardo maakte in de Saudi Premier League in 82 wedstrijden 48 doelpunten. Het weer, vannacht wordt het

0: vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt, daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
3: This is Harmonic Regatta with Frazo Vivace.
4: Welkom, een nieuwe Harmonic Regatta, editie 26. Ja, ik moest even rekenen, want vorige keer zei ik dat het 24 was, maar was het 25, dus we hebben nu twee keer 24 gehad. Dus ja, we zitten nu op 26. Mijn naam is Frazo Vivace en het recept is misschien al bekend, hè. Ik neem je lekker mee langs allemaal hele goede deep en progressive house. Wat hoor je allemaal? Nou, Gonzalo Sack, Passenger 10, DJ Zombie, Romain Garcia, May Salome, Sebastian Salaris, Mike Risch. Wat hebben we nog meer? Casper Coman, Preso Vivace. En Royskop. We sluiten hem af met Solis. We beginnen met deze prachtige plaat van Anjuna natuurlijk. Dit is Memora door Nox Vaan en Marsh.

Harmonic Regatta nummer 26. We openen met Nox Faan en Marsh. De track heet Memora. We gingen verder met Gonzalo Sack en Franco Leonardo. Met Honey in de Juan Ibanez remix. Nu gaan we verder met die grootheid uit Zwitserland. Passenger 10, oftewel Christian Hurt. Dit is Sahara.

Dit is nou precies zo'n track waarom ik mijn show Harmonic Regatta heb genoemd. Heerlijke melodieën, akkoorden, harmonieën, noem het maar op. Romain Garcia is zo iemand die precies weet hoe dat moet. Met Mondingo was dit Desire. Daarvoor hoorde je DJ Zombie en Radical Fantasy met Time to Be Alive. Over naar het label van Songspire Records. Deze track ken je misschien al wel. Het is Mae Salome met Celine Cairo, Fool's Paradise. Maar in een nieuwe remix. Dit is Amy Root.

weet altijd van die lekker rustig groovende plaatjes te maken, maar er zit toch wel een goede duidelijke energie in. Sebastian Solaris met First Contact. Daarvoor May Salome en Celine Cairo met Fool's Paradise in de Amy Root remix. We gaan hier lekker verder en we houden het nog steeds een beetje deep. Dit is Patents van Mike Rich.

Perkoman. Met Morgan. We hielden het lekker diep, want daarvoor hoorde je Mike Rich met Patent. We gaan nu verder met de show Harmonic Regatta met mij, Fredo Vivace. Dit is een nieuwe track van mijn hand. Deze heet Origin.

0: Jamie Irrepressible. Ja, best een lastige naam. En misschien ken je die naam al wel van de tracks die hij met Thin Liquor heeft gemaakt. Maar dan ook, dit was Royce Cobb met Jamie dus. I Had This Thing. In de remix door Colin. Daarvoor hoorde je mijzelf, Frezo Vivace met Origination. Pak hem weer iets dieper, maar dan ook progressive. Ja, moeilijker kunnen we het niet maken, maar we zitten er wel bijna op. Dit is Solis met Superposition in de Dowden Remix.
1: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het vanavond voor de zevende dag op rij aanvallen op Iran heeft uitgevoerd. Ook Iraanse staatsmedia maken melding van de aanvallen. Volgens de Amerikanen zijn ze bedoeld om Irans militaire capaciteit verder te verzwakken. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor een drugslab dat vandaag werd gevonden in Den Haag. Vanwege de chemicaliën die binnenliggen moesten zo'n 200 omwonenden hun huis uit. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgleed en in een substantie viel. Hij werd eerder al aangehouden. Het drugslab is leeggepompt. Het is nog niet bekend of omwonenden vanavond weer terug naar huis kunnen. Zorgminister Hermans zegt dat expertisecentra voor post-covid-patiënten ook volgend jaar open kunnen blijven. Er is nog geld over op de begroting. De centra doen onderzoek naar de ziekte en naar manieren om die te behandelen. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. In en rond Den Haag hebben de hele avond geen bussen gereden. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden voor reizigers dat ze niet met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. Het weer, vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. De VS heeft vanavond opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Amerika viel de afgelopen nacht onder meer een marinebasis aan van de Islamitische Revolutionaire Garde bij de havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. En ook waren er aanvallen op bruggen in het zuiden van Iran. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een grote feesttent brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op nadat zijn knie bij de landing op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het morgen zo'n 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab

0: Os in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op bij de landing nadat zijn knie op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie ziet daar toch maar vanaf. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Het wordt met een beetje zon vanmiddag zo'n 19 tot 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt. Radio.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel. Via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Dat vind je alleen
1: bij ons in Aalsmeer.
0: Radio Aalsmeer.